0: die persoon die gepaard is deze te maken.
1: Copy, I see her. Copy, fire, 15, 1238.